0: Barend Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
1: Er zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje, onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten en er was ook hinder op het spoor. In Schaarbeek bij Brussel zijn 30 mensen geëvacueerd door een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was bijzonder fel. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm, zegt de brandweer. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn al zeker 30 mensen overleden bij een brand in een bar. Er zijn ook tientallen gewonden. Er gaan beelden rond op sociale media. Je hoort het sissend geluid van vlammen die met grote kracht naar buiten spuiten en er is paniek. Het is nog niet duidelijk of er beide slachtoffers ook toeristen zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op tientallen militaire doelen in Iran. Voor het eerst zijn daarbij ook zeedrones gebruikt, dat zijn onbemande boten. Bij de aanvallen zijn volgens Iran zeker 1 dode en enkele gewonden. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Italiaan klopte Alexander Zverev in 4 sets. Sinner verlengt zo zijn titel van vorig jaar en is nog maar de 10e tennisser die dat kan. Het is de 5e Grand Slam zege voor Sinner. Zonnig en zomers bij 31 graden en later deze week nog iets warmer. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95. Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelan-kantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Good morning. Zurich.

0: als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind? Kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje, onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten.

0: nog niet duidelijk of er beide slachtoffers ook toeristen zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op tientallen militaire doelen in Iran. Voor het eerst zijn daarbij ook zeedrones gebruikt, dat zijn onbemande boten. Bij de aanvallen zijn volgens Iran zeker 1 dode en enkele gewonden. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Italiaan klopte Alexander Zverev in 4 sets. Sinner verlengt zo zijn titel van vorig jaar en is nog maar de 10e tennisser die dat kan. Het is de 5e Grand Slam zege voor Sinner. Zonnig en zomers bij 31 graden en later deze week nog iets warmer. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Jawel. Een goedemorgen. Het is ondertussen 7 uur hier. Diederik in de morgen.
2: From the Beverly Hills.

beetje rekken, een beetje strikken en proberen om wakker te worden natuurlijk. Hier is Zoe met de Fool van Gilbert Montagnier. Natamo n'est-ce merveilleux, Salvatore. Goedemorgen en welkom, jawel, bij Diederik hier in de morgen. Ik ga het hier doen op maandag 13 juli, samen met jullie een beetje wakker worden.

0: Heijn zijn hier op Zo. Goedemorgen, welkom hier bij Diederik in de Morgen, waar we fantastische oldies draaien en bijna helemaal non-stop achter elkaar.
1: Ladies and gentlemen, here's Diederik van der Veen.

Dat is oké, okay. Yes Tonight. Josephine, Yes Tonight van Johnny Ray natuurlijk. En hier is Zo Diederik in de Morgen met nu een plaatje van Hilton Shapiro. Just being here with you tonight.

0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800 266 60.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als SAITFIX. Fix het met Sitefix.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.

en de deuren. En laat de sunshine in. Uiteraard hier. Hier is Zo Diederik in de morgen. Wil je zelf ook een plaatje vragen? Surf naar zo.radio. Wordt dat uitgezonden in onze Zoobox. Die wordt s'avonds uitgezonden van 6 tot 8 van maandag tot en met vrijdag. Dit is The Golden Earring. Hun grootste hit komt eigenlijk uit 1973. Dat is deze plaat. Wow. Ook in Amerika vind je het The Radar Love.

beetje zoals vroeger in de scholen. Het kan op twee manieren, Diederik. De makkelijke weg of de moeilijke weg. Make it easy on yourself, van de Walker Brothers natuurlijk. En nu Cliff Richard, je ziet eruit als een engeltje.

0: Kerkje van Sint Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirk's Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirk's Comfort Schoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinigem.
3: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirk's.
4: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
5: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
6: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
7: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Blossom Het Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Het Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomhetspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Het Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

De jaren 60 zijn van ons. Dit is Zoo. Hier is Diederik in de morgen. Goedemorgen. Dat was een plaatje van Blue Mink. Good Morning Freedom. En daarvoor C'est Jérôme. And Kiss Me As You Love Me.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje, onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten en er was ook hinder op het spoor. In Schaarbeek bij Brussel zijn 30 mensen geëvacueerd door een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was bijzonder fel. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm, zegt de brandweer. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn al zeker 30 mensen overleden bij een brand in een bar. Er zijn ook tientallen gewonden. Er gaan beelden rond op sociale media. Je hoort het sissend geluid van vlammen die met grote kracht naar buiten spuiten en er is paniek. Het is nog niet duidelijk of er beide slachtoffers ook toeristen zijn. Over de

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen. Ja, we proberen de maandag zo goed mogelijk door te komen natuurlijk. En dit is Zoo. Het is 8 uur ondertussen.
1: From the Beverly Hills.

0: zou het nog zijn met Ferry? Ferry Cross the Mercy van Gary and the Pacemakers. Daarvoor The Beatles en Twist and Shout. Ze kwamen allebei uit Liverpool. De een had al iets meer succes dan de andere.
1: Worldwide at zoo.radio.

0: Ja, in de jaren 70 kon dat nog eens al zonder vreselijke ziekte op te lopen. Of in de jaren 60 een belle histoire. En een beau romance van Michel Fugain in Le Big Bazar. Goedemorgen.
1: The home of rock and roll.

Good to Night van Chuck Berry hier op Zoo. En ik ben Diederik, ik draai ze bijna helemaal non-stop achter elkaar. Goedemorgen, vandaag op deze maandagochtend, Don en Phil.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
3: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
2: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Do You Do. Kom je deze maandag wel goed door? Ik denk het wel, in het gezelschap van al die fantastische oldies. Mouth en McNeil hadden we hier op de radio. En daarvoor Randy and the Rainbows. Een liedje wat later zou gecoverd worden in 1978 door Blondie op haar legendarische LP Plastic Letters. De originele uitvoering was echter van een jaar of 15 daarvoor. Van Randy dus en the Rainbows. Denise, I'm in love with you. Alsjeblieft.

Jawel, grootste hit voor deze band, Love Affair natuurlijk. En de plaat heette The Everlasting Love. Dat kan hier nog eventjes blijven duren, andere woorden. Hier is Zoo de jaren

Kijk eens even, doe eens even uw plastic zakje open en kijk eens wat daar zo in zit. Natuurlijk. Give me some loving. De Spencer levensgroep. Het was Steve Winwood die nauwelijks 14, 15 jaar was toen hij in deze band belandde, maar later ook een succesvolle solo carrière zou uitbouwen. Maar eerst dus bij Spencer Davis aan de slag ging, onder andere in Gimme Some Lovin'. Hier is zo, goedemorgen, Diederik in de morgen op deze maandagochtend. De Detroit Spinners is

0: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.

0: Fix It met Sidefix.
1: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen. Morgen.

Het is niet anders. You are no good. Van Didi Warwick. We glijden langzaam maar zeker op in de richting van 9 uur. Doen we nu met Trop Bel pour rester seul van

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje, onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten en er was ook hinder op het spoor. In Schaarbeek bij Brussel zijn 30 mensen geëvacueerd door een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was bijzonder fel. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm, zegt de brandweer. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn al zeker 30 mensen overleden bij een brand in een bar. Er zijn ook 10

0: tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Italiaan klopte Alexander Zverev in 4 sets. Sinner verlengt zo zijn titel van vorig jaar en is nog maar de 10e tennisser die dat kan. Het is de 5e Grand Slam zege voor Sinner. Zonnig en zomers bij 31 graden en later deze week nog iets warmer. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, het is Diederik in de morgen, maandag, het is 9 uur. From the Beverly Hills of

0: zo gaat dat. Ik zag Cecilia komen.
1: Simon en Garfunkel.
0: Oei, oei, oei. Hier is Zoo 1970 natuurlijk. Eens even kijken. De Rogers Brothers, die hebben we straks hier bij Diederik in de Morgen. De Tokens komen voorbij, de Shadows. En we hebben ook Diana Ross en Supremes. Op een dag zullen wij samen zijn.
2: Ladies and gentlemen, the beat

Hi van The Shadows. Hier is Zoe, hier is Diederik in de morgen. Het komende half uur onder andere met Brooke Benton, Stevie Wonder, Brenda Lee, Jay and the Americans, Dave D, Dozy, Bikke Mick en Titch, helemaal vol, Middle of the Road, straks Lionel Morton en Wim Away. Niet te veel lawaai maken, want hij slaapt vanavond in.

0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website. www.oris-wuits-tuin.be.
0: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
0: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
0: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
0: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
0: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
0: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
2: Dag stress, tijd om los te gaan.

California Girls. Oh, ja. Als we de ogen sluiten, dan zien we dat eigenlijk gewoon zo. Er hoeft geen commentaar meer bij. Hier is Diederik in de morgen. Goedemorgen. Dit zijn de Blue Diamonds. Until I Kissed You.

Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kastersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hallo, met Riel Krek.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 66.

Kijk daar. Here comes my baby. Van de Tremolo's natuurlijk. Hier is Diederik in de morgen. Dit is Zo de jaren 60. Die zijn van ons. We glijden langzaam maar zeker op in de richting van 10 uur. Dit is Mungo Jerry.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje. Onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten en er was ook hinder op het spoor. In Schaarbeek bij Brussel zijn 30 mensen geëvacueerd door een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was bijzonder fel. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm, zegt de brandweer. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn al zeker 30 mensen overleden bij een brand in een bar. Er zijn ook tientallen gewonden. Er gaan beelden rond op sociale media. Je hoort het sissend geluid van vlammen die met grote kracht naar buiten spuiten en er is paniek. Het is nog niet duidelijk of er beide slachtoffers ook toeristen zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op tientallen militaire doelen in Iran. Voor het eerst zijn daarbij ook zeedrones gebruikt. Dat zijn onbemande boten. Bij de aanvallen zijn volgens Iran zeker 1 dode en enkele gewonden. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Italiaan klopte Alexander Zverev in 4 sets. Sinner verlengt zo zijn titel van vorig jaar en is nog maar de 10e tennisser die dat kan. Het is de 5e Grand Slam zege voor Sinner. Zonnig en zomers bij 31 graden en later deze week nog iets warmer. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemorgen, jawel, maandagochtend. Hier is Zoe. Hier is Diederik in de morgen 10 uur.
3: From the Beverly Hills event.

Just Another Guy natuurlijk, van Cliff Richard. Hier is Zoe. Hallo en goedemorgen. Ik ga ze bijna non-stop achter elkaar draaien. Ik kijk eventjes straks onder andere Eric Clapton, Plus Johnson, The Beatles, Jimmy Jones, Dusty Springfield en Cat Stevens. Nu, oh, baby, it's a wild world.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zo. Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service. Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ibarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
1: Zij kuste hem, eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

mogen jullie zelf ook plaatjes aanvragen? Surf dan eens naar onze website en ga eens kijken naar zoo.radio en doorkruis al die fantastische oldies. Je kan die zelf aanvragen, die worden 's avonds uitgezonden in onze Zoobox.

Osmond, hier net gehoord en Long Hair Lover van Liverpool. Eens even kijken, het komende half uur hebben we hier op de radio, als je naar ons blijft luisteren, de Tremolos, Bert Kamfert, de Easy Beats, Monday, I've Got Friday on My Mind, die komt er zo meteen aan. En straks ook Frank Sinatra, Love and Marriage.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
2: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er zijn nu al 13 mensen omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje, onder hen ook 3 Belgen. 7 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens de brandweer is de brand intussen wel onder controle en mogen mensen weer naar huis. Bij ons heeft het gebrand op de Mechelse Heide in Maasmechelen afgelopen nacht. De omvang van die brand is nog niet duidelijk. En in de buurt van Parijs zijn voor het eerst blusvliegtuigen uit het zuiden van Frankrijk ingezet, omdat er een grote bosbrand was ontstaan. In de regio was er de voorbije dagen al een paar keer brand, maar deze keer was het vuur bijzonder heftig. De snelweg naar Lyon was zelfs een tijd lang afgesloten en er was ook hinder op het spoor. In Schaarbeek bij Brussel zijn 30 mensen geëvacueerd door een brand in een appartementsgebouw. Het vuur was bijzonder fel. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al naar buiten. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm, zegt de brandweer. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn al zeker 30 mensen overleden bij een brand in een bar. Er zijn ook tientallen gewonden. Er gaan beelden rond op sociale media. Je hoort het sissend geluid van vlammen die met grote kracht naar buiten spuiten en er is paniek. Het is nog niet duidelijk of er bij de slachtoffers ook toeristen zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op tientallen militaire doelen in Iran. Voor het eerst zijn daarbij ook zeedrones gebruikt, dat zijn onbemande boten. Bij de aanvallen zijn volgens Iran zeker 1 dode en enkele gewonden. En Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. De Italiaan klopte Alexander Zverev in 4 sets. Sinner verlengt zo zijn titel van vorig jaar en is nog maar de 10e tennisser die dat kan. Het is de 5e Grand Slam zege voor Sinner. Zonnig en zomers bij 31 graden.

0: persoonlijk, hè, heb ik hem liever zwart, de koffie natuurlijk. Sweet, zomaar sweet, het mag erin, maar niet te veel natuurlijk. Hier is Zoe, hallo en een goedemorgen. Hier is bij Diederik op de koffie bij je tot aan 2 uur. Elvis, de Everly Brothers in de zomer, Herman's Hermits. We hebben straks onder andere Jimmy Cliff. En, oh, oh, oh, you're 16, you're beautiful and you're mine.
1: Worldwide at zoo.radio.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Ah, zie hier, we zijn er. Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen.
2: Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
3: Oh? Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
6: Oh, amai, mijn voeten.
7: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 3. 182 in Weinigem.
8: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
9: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
10: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.

0: kan dat?
1: Zou dat mogelijk kunnen zijn? Make Me an Island van Joe Dolan, The Cats, One Way Wind. En Wayne Newton op mijn blote knieën. Dankeschön, hartelijk dank daarvoor. Dit zijn The Rooters.

Ja. Let's go. The Rooters natuurlijk, 1962. Dit is Zoo America. Straks horen ze No Name, Stevie Wonder, François Zardin, Blue Diamonds en Frankie Avalon. Maar eerst de Kestels. Ik word er een beetje slaperig van. Nobody plays more 60s.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
2: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
3: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
4: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De deadline om je belastingaangifte in te dienen via Tax on Web is verschoven van 15 juli naar 19 juli. Dat meldt de FOD Financiën. Het uitstel komt er nadat er de voorbije dagen technische problemen waren. Vrijdag waren die gestart en ook in het weekend was er nog hinder voor bepaalde gebruikers. Om iedereen de kans te geven zijn aangifte juist in te dienen, is er nu dus het uitstel tot de 19e. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gisteren brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare zijn in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten vat te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak kwam in 1993 met zijn rol als Dr. Alan Grant in de iconische film Jurassic Park. Neill speelde ook een hoofdrol in The Piano. Het is niet bekend waaraan hij is overleden. In 2023 maakte Neill bekend dat hij aan bloedkanker leed, maar daarvan was hij genezen. Sam Neill is 78 geworden. Er blijven vragen opduiken over de veelbesproken beslissing van de FIFA om de schorsing van Follorin Balogun tijdens het WK op te schorten. Door die opschorting mocht Balogun voor de VS toch meespelen in de achtste finale tegen de Rode Duivels, ondanks een eerdere rode kaart. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de disciplinaire commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA dat alleen beslist, zonder de andere 17 leden van de commissie te raadplegen. Het is nog niet duidelijk waarom die voorzitter de zaken alleen behandelde. Zon en later op de dag meer wolken, bij maximaal 31 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen warm en zonnig met maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op onweer toe.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Jawel, een goedemiddag. Het is 12 uur hier bij Diederik op de koffie. Ja, en we eten boterhammen ook. Hè. Tussen de boterhammen zitten Pepino Di Caprio, enfin, figuurlijk natuurlijk. Hè. The Kings, Toon & Sound en veel meer. Maar ook Dien, daar beginnen we mee.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Het blijft een beetje nadenken natuurlijk. I am the wanderer van Dien. Hier is Diederik. Goedemiddag. Hier hebben we fantastische oldies op maandag. En de toemensen aan u. De

0: denk je daar zelf over? In de summertime, jawel, sunny afternoon van The Kinks. Goedemiddag, hier is de Zoo, de jaren 60 zijn van ons.
1: Good afternoon.

0: eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Good afternoon.

beetje luider en dan hoor je het heel duidelijk natuurlijk. I Can Hear Music van The Beach Boys. En nu het thema uit Bonanza, hier in de uitvoering van Elke Jola.

heel de jaren 60 zitten daar vol van die soort muziek is Dave Berry. En If You Wait for Love. Hier is Zoo. Goedemiddag. Daarvoor hadden we hier ook nog gehoord op de radio een plaatje van The Rubettes en Sugar Baby Love. En het thema uit Bonanza Live van op de Pondarosa. Weet je nog, met de familie Cartwright natuurlijk. Hier is Zoo met Petula Clark, legendarische Downtown. When you're

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
2: Hallo, met de rioolkrak.
3: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
2: Een geurtje?
3: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
2: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
3: Oei. Ja, dat is spijtig.
4: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800... 266, 60. Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
6: Oh, amai, mijn voeten.
7: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382. In Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirks.
8: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
9: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt.
8: De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
10: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
11: Paschka, voor groot en klein.

0: Fix It met Sidefix.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
2: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien, Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

Goedemiddag, je bent bij Zoe, bij Diederik op de koffie. Wij drinken koffie en eten de boterhammen, de broodjes, dat kan ook natuurlijk. Nikki en Sylvia, Love is Strange en Cliff Richard, wilt jij graag eens met mij dansen?

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De deadline om je belastingaangifte in te dienen via Tax on Web is verschoven van 15 juli naar 19 juli. Dat meldt de FOD Financiën. Het uitstel komt erna dat er de voorbije dagen technische problemen waren. Vrijdag waren die gestart en ook in het weekend was er nog hinder voor bepaalde gebruikers. Om iedereen de kans te geven zijn aangifte juist in te dienen, is er nu dus het uitstel tot de 19e. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gisteren brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare zijn in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten vat te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak kwam in 1993 met zijn rol als Dr. Alan Grant in de iconische film Jurassic Park. Neill speelde ook een hoofdrol in The Piano. Het is niet bekend waaraan hij is overleden. In 2023 maakte Neill bekend dat hij aan bloedkanker leed, maar daarvan was hij genezen. Sam Neill is 78 geworden. Er blijven vragen opduiken over de veelbesproken beslissing van de FIFA om de schorsing van Florin Balogun tijdens het WK op te schorten. Door die opschorting mocht Balogun voor de VS toch meespelen in de achtste finale tegen de Rode Duivels, ondanks een eerdere rode kaart. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de disciplinaire commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA dat alleen beslist, zonder de andere 17 leden van de commissie te raadplegen. Het is nog niet duidelijk waarom die voorzitter de zaken alleen behandelde. Zon en later op de dag meer wolken, bij maximaal 31 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen warm en zonnig met maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op onweer toe.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, goedemiddag. Het laatste stukje hier van Diederik bij Diederik op de koffie op maandag. Goedemiddag, 1 uur.
2: From the Beverly Hills of

Sense of Home. Hij droomde het. Hij zat gewoon eigenlijk, ja, in het gevangen. En hij droomde over zijn ouderlijke huis. En hij droomde over zijn vroegere liefde. En over de bomen in de tuin die koelte gaven. Oh, ja. Deze man die droomt over de sterren, hè, als het een beetje meezit. David Bowie, wat een mooie plaat. Hier is Starman. Didn't

0: eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18. Of kijk op traiteursigrid.be.
2: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

Mag ik eens wat vragen? What's going on? Van Marvin Gaye. En daarvoor Elvis en Suspicious Minds. De jaren 60, die zijn van ons. Worldwide at zoo.radio.

achtereen volgens Wee Wee Wee en daarvoor van de Beatles natuurlijk in You Can Drive My Car. En dit was Sacha Distel, nu Paul en Berry.

0: Ja, daar worden wij toch een beetje stil van. Hè? Moon River van Danny Williams. Geschreven door Henry Mancini. En daarvoor Paul Ryan en Betty Ryan, die we nog wel kennen van My Sweet Eloise.
1: More hits. More 60s.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
2: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
3: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
4: Oh, een doos.
3: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
4: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
3: We zijn weer terug in onze cel.
4: Wat dat straf.
5: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
6: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
7: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
4: Ben ik te vind?
8: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
9: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Tommy Rowe hier op Zoo bij Diederik op de koffie. Het is leeggedronken hier. Het is allemaal op. Zometeen tussen 2 en 6 is het de beurt aan Tim in de middag, Tim Peters. En om 5 uur de top 5 at 5. Tot morgen.
1: Ladies and gentlemen, here's Diederik van der Vinken.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De deadline om je belastingaangifte in te dienen via Tax on Web is verschoven van 15 juli naar 19 juli. Dat meldt de FOD Financiën. Het uitstel komt erna dat er de voorbije dagen technische problemen waren. Vrijdag waren die gestart en ook in het weekend was er nog hinder voor bepaalde gebruikers. Om iedereen de kans te geven zijn aangifte juist in te dienen, is er nu dus het uitstel tot de 19e. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gisteren brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare zijn in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten vat te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak kwam in 1993 met zijn rol als Dr. Alan Grant in de iconische film Jurassic Park. Neill speelde ook een hoofdrol in The Piano. Het is niet bekend waaraan hij is overleden. In 2023 maakte Neill bekend dat hij aan bloedkanker leed, maar daarvan was hij genezen. Sam Neill is 78 geworden. Er blijven vragen opduiken over de veelbesproken beslissing van de FIFA om de schorsing van Florin Balogun tijdens het WK op te schorten. Door die opschorting mocht Balogun voor de VS toch meespelen in de achtste finale tegen de Rode Duivels, ondanks een eerdere rode kaart. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de disciplinaire commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA dat alleen beslist, zonder de andere 17 leden van de commissie te raadplegen. Het is nog niet duidelijk waarom die voorzitter de zaken alleen behandelde. Zon en later op de dag meer wolken, bij maximaal 31 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen warm en zonnig met maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op onweer toe.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, maandag namiddag. Het is 2 uur hier bij Zoo.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Al voor hem, begin 1974, toen er op Radio Veronica in Nederland een Elvis-dag werd georganiseerd, was hij degene die de jingles mocht inzingen, Jacques de Nijs. Hij veranderde zijn naam in Jack Jersey en begon allemaal liedjes op te nemen in de stijl van Elvis Presley. En hij scoorde er nog mee ook. Zoals deze Papa Was a Poor Man. We begonnen het uur ook met eentje uit Nederland, Boudewijn de Groot. Welkom in een nieuwe aflevering van Tim in de Middag. Bijna non-stop achter elkaar hoor je ze de komende 20 minuten. Onder meer de Beatles zijn onderweg, Al de Laurie, Cliff Richard en de Beach Boys. Maar eerst de Chiffons.

uit de tv-serie MASH. Een leuke instrumentale. Elder Lorry was dat. Een Evil Ways. Hier op Zoo. Dit is jouw Oldies Radio. 24 uur per dag hoor je ze hier. Al die plaatjes uit de 50s, 60s en 70s. Sascha Distel zometeen. En dit is Cliff Richard. We gaan met hem op Summer Holiday.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: Jennifer Jennings lag stil te dromen in de zon.
1: Altijd voorbij.
0: Het is te hopen dat ze zich een beetje had ingesmeerd, hè.
1: Weer voorbij.
0: Want anders geeft ze straks licht in het donker, denk ik. Bij deze temperaturen, een graad of 30 hier in het Antwerpse nog steeds, maar wij zorgen voor verfrissende hits hier op Zoo. Je hoorde Louis Neefs natuurlijk. Straks de Drifters en de Foundations. En dit is Sue Thompson over haar Noord.

0: deze tijd van het jaar zou je eerder de Summertime Blues verwachten, maar zij hadden de Wedding Bell Blues. Het was de Fifth Dimension uit 1969. Hier op Zoo, jouw oldies radio. De hele zomer lang voorzien wij je van heerlijke oldies. Redbone daar straks gehoord. Richard Anthony ook in de Foundations. Maar nu wordt het 2 minuten lang moeilijk om stil te blijven staan of zitten, hoor. Hier zijn Bill Haley en His Comets.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: De garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kroomvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx, comfortschoenen en sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
2: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
5: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
6: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt.
5: De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
7: Paschka, voor groot en klein.
8: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat een knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
9: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
10: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
11: Zij kuste hem, eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
12: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

daar in de verte, de Party Lights. Ja, het is nog een beetje te licht om ze al te zien natuurlijk. Claudine Clark, nummer 5 in de Billboard Hot 100 in 1962, de Party Lights. Over hitparades gesproken, straks om 5 uur is er weer een nieuwe Top 5 at 5. Ik vertel je straks nog wel naar welk jaar en welk land we gaan. Maar eerst gaan we naar 1965. Zo stilletjes aan, richting nieuws en weer van 3 uur.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De dramatische natuurbrand in het bos van Fontainebleau bij Parijs is mogelijk aangestoken. De politie voert een onderzoek. Frans minister van Binnenlandse Zaken Núñez heeft dat bevestigd. De brand woedt nog volop en een 900-tal mensen is al geëvacueerd. Van slachtoffers is tot dusver geen sprake. Het treinverkeer tussen Parijs en Lyon normaliseert zich intussen wel stilaan. Het vuur had ook meerdere spoorwegkabels vernietigd en één hoge snelheidstrein stond zelfs de hele nacht stil. De brand in natuurgebied Mechelsbos in Maasmechelen in Limburg is opnieuw onder controle. Deze voormiddag was het vuur weer opgeflakkerd. Vorige nacht blusten enkele korpsen een eerste brand. Door de duisternis in dicht bosgebied was die moeilijk te lokaliseren en is een drone ingezet. Nu branden nog lagen turf in de bodem. De brandweer blijft vanmiddag nog nablussen. 8 hectare natuurgebied is afgebrand. En de zware brand gisteren in de duinen tussen Wenduinen en Blankenbergen heeft zo'n 7000 vierkante meter aan vegetatie in de as gelegd. Veel meer dan aanvankelijk meegedeeld. Naar de oorzaak van die brand is het nog altijd gissen. In Kinrooi in Limburg, vlakbij de grens met Nederland, is een bus van de lijn tegen een vrachtwagen aangebotst. Vermoedelijk is de chauffeur onwel geworden. Hij reed met de bus gewoon door over een rotonde op een druk kruispunt en belandde tegen de vrachtwagen. Niemand raakte gewond, er zaten ook geen passagiers op de bus. Er is wel veel materiële schade aan beide voertuigen. En Luxemburg is niet langer het goedkoopste tankland van Europa. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van benzine, diesel en oplaadprijzen door de ANWB. De Automobilistenfederatie van Nederland is dat. Toeristen die met de wagen op vakantie zijn, kunnen deze zomer de grootste slag slaan in Spanje. Bij heel wat pompstations in het land tank je bijvoorbeeld een liter diesel voor minder dan 1,5 euro. Langs de snelwegen liggen de prijzen ietsje hoger, maar gemiddeld toch het laagst van heel Europa. Zowel voor diesel als benzine. De zomer tankt intussen ook nog wat bij. Vanmiddag tot 33 graden in het zuiden en in het binnenland aan zee tot 24. Overal behalve aan de kust geldt ook hittecode geel voor de hele week.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: 3 uur alweer op deze maandag 13 juli 2026. Dit is Zoo met een volgend uur oldies.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

ik zou zeggen, Edwin Starr, spaar uw adem een beetje. Want, ja, zo'n 25 mijl, dat is 40 kilometer. Als je dat nog moet wandelen, ja, dat gaat dan nog een zware dag worden. En het is ondertussen al even over 3, dus maar een beetje opschieten, denk ik. Welkom in deel 2 van Tim in de Middag. Ook tussen nu en 4 uur heb ik weer prachtige oldies voor je. Met zometeen Nancy en Lee, en dit zijn de Carpenters.

Een zonnig instrumentaal deuntje van Herb Alpert en zijn Tijuana Brass. Doorheen de jaren ook wel vaker gebruikt als radiotune. Bij Radio Londen bijvoorbeeld of bij Veronica. Nog even klaksoneren. Ja, het was Tijuana Taxi wat we nog eens bovenhaalden hier uit 1965. Op Zoo, jouw oldies radio op FM, DAB+ en op Zoo.radio. Straks Paul Simon en dit is Peggy Lee. Ja, ze heeft een beetje last van de warmte. Fever. Never know.

0: zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Pad Consultancy, de chef aan huis, Kreelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Mijn kont

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hallo, met Riel Krek.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.

0: je op deze maandagnamiddag met Arthur Condy en Sweet Soul Music. Precies 59 jaar geleden deze dag. In 1967 was het nummer 13 in de Nederlandse hitlijst. En straks gaan we om 5 uur in de Top 5 at 5 ook terug naar de Nederlandse hitlijst, maar dan die van 67 jaar geleden. 13 juli 1968, de hitparade van toen. De Top 5 tenminste, die hoor je straks precies om 5 uur. Ja, en dan gaan we nu onze volgende artiest laten aankondigen door onze Zoo Singers. En onthoud vooral...
1: Nobody plays more 60s.

Met dit liedje zouden ze de geschiedenis van het bekende Europese Liedjesfestival, het Eurovisie Songfestival natuurlijk, voorgoed veranderen. En ook Zweden muzikaal op de kaart zetten natuurlijk. ABBA, Waterloo, 1974 hier bij Zoo. 24 uur per dag hebben wij ze voor je, al die heerlijke oldies. Tot 6 uur vanavond is dit nog Tim in de middag. Straks na 6 uur de Zoobox. Wil je nog een plaatje aanvragen?

0: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribaren. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schat ik.
2: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
1: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
6: Krijg 15% tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
7: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtsebaan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
8: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
9: Weet je wat jij nodig hebt?
8: Een persoonlijke assistent?
9: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
8: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
9: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
8: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
9: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
8: Ik voel de stress al verdwijnen.
9: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
8: Dag stress, tijd om los te laten.
10: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De dramatische natuurbrand in het bos van Fontainebleau bij Parijs is mogelijk aangestoken. De politie voert een onderzoek. Frans minister van Binnenlandse Zaken Núñez heeft dat bevestigd. De brand woedt nog volop en een 900-tal mensen is al geëvacueerd. Van slachtoffers is tot dusver geen sprake. Het treinverkeer tussen Parijs en Lyon normaliseert zich intussen wel stilaan. Het vuur had ook meerdere spoorwegkabels vernietigd en één hoge snelheidstrein stond zelfs de hele nacht stil. De brand in natuurgebied Mechelsbos in Maasmechelen in Limburg is opnieuw onder controle. Deze voormiddag was het vuur weer opgeflakkerd. Vorige nacht blusten enkele korpsen een eerste brand. Door de duisternis in dicht bosgebied was die moeilijk te lokaliseren en is een drone ingezet. Nu branden nog lagen turf in de bodem. De brandweer blijft vanmiddag nog nablussen. 8 hectare natuurgebied is afgebrand. En de zware brand gisteren in de duinen tussen Wenduinen en Blankenbergen heeft zo'n 7000 vierkante meter aan vegetatie in de as gelegd. Veel meer dan aanvankelijk meegedeeld. Naar de oorzaak van die brand is het nog altijd gissen. In Kinrooi in Limburg, vlakbij de grens met Nederland, is een bus van de lijn tegen een vrachtwagen aangebotst. Vermoedelijk is de chauffeur onwel geworden. Hij reed met de bus gewoon door over een rotonde op een druk kruispunt en belandde tegen de vrachtwagen. Niemand raakte gewond, er zaten ook geen passagiers op de bus. Er is wel veel materiële schade aan beide voertuigen. En Luxemburg is niet langer het goedkoopste tankland van Europa. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van benzine, diesel en oplaadprijzen door de ANWB. De Automobilistenfederatie van Nederland is dat. Toeristen die met de wagen op vakantie zijn, kunnen deze zomer de grootste slag slaan in Spanje. Bij heel wat pompstations in het land tank je bijvoorbeeld een liter diesel voor minder dan anderhalve euro. Langs de snelwegen liggen de prijzen ietsje hoger, maar gemiddeld toch het laagst van heel Europa. Zowel voor diesel als benzine. De zomer tankt intussen ook nog wat bij. Vanmiddag tot 33 graden in het zuiden en in het binnenland aan zee tot 24. Overal behalve aan de kust geldt ook hittecode geel voor de hele week.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemiddag, het is 4 uur. Deze eerste weekdag zit er alweer bijna op.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: veel drama, dat kon hij goed. Tom Jones en Without Love, 1969, precies 57 jaar geleden, op een dag als deze in 1969, lanceert de USSR de onbemande Luna 15, die bodemmonsters van de maan moet terugbrengen naar de aarde. Maar zover komt het niet, want enkele dagen later slaat de Luna 15 te pletter op de maan.
1: Drive time with the 60s

Boys. Brian Wilson van de Beach Boys staat op een dag als deze, 22 jaar geleden nog maar, in 2004 bij onze Noorderburen in het Congresgebouw in Den Haag voor een concert. En ook de volgende avond doet hij dat nog eens over. Tijdens de avonden worden heel veel liedjes uit het conceptalbum Smile gespeeld. Dat album hadden de Beach Boys in 1967.

Wake Up, Little Susie. Dat waren de Everly Brothers natuurlijk. Vandaag precies 35 jaar geleden koopt de Everly Brothers Foundation op 13 juli 91 een stuk land tussen de Western Kentucky Parkway en de Everly Brothers Boulevard in Central City in Kentucky. Het is de bedoeling dat daar een Everly Brothers museum komt. Ik heb het even opgezocht en het is er ook effectief gekomen, maar het is momenteel volgens Google tijdelijk gesloten. Kan natuurlijk voor de zomervakantie zijn. Dit is Zoo, jouw oldies radio, met zometeen CCR en nu Jane Morgan. Nee.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Deigenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Deigenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
3: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
2: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
4: Ah, zie hier. We zijn er.
5: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
4: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
5: Oh?
4: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
5: Echt?
4: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
5: Oh, voor ons geld in te steken.
4: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
6: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
5: Oei.
7: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
8: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
9: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
10: Paska, voor groot en klein.
11: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
12: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
13: Weet je wat jij nodig hebt?
12: Een persoonlijke assistent?
13: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécel naar de Clou.
12: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
13: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
12: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
13: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
12: Ik voel de stress al verdwijnen.
13: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op dekloe.be of bel ons op 03-541-44-88.
12: Dag stress. Tijd om los te laten.
14: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
15: Ladies and gentlemen, here's Tim Peters.

jaar 27 februari overleed hij op 86-jarige leeftijd. Neil Sedaka, late hit voor hem in 1973. Standing on the Inside, later nog gecoverd door de Nederlandse formatie Full House. Dit is Zoo, jouw oldies radio met Tim in de middag nog tot 6 uur vanavond. Straks na 6 uur is er weer de Zoobox. 2 uur lang jullie verzoekplaatjes. Surf naar onze website zoo.radio en druk op verzoekjes om ook een plaatje aan te vragen. Muziek onderweg van Elton John, Manfred Mann. En dit is Johnny Burnett uit 19...

Daniel was waving goodbye, maar Elton John waved nog niet goodbye naar zijn Amerikaanse platenmaatschappij MCA Records. Op een dag als deze, 13 juli 85, verlengt hij daar zijn contract. Voor 5 nieuwe albums ontvangt de Britse zanger en pianist $8 miljoen. Zo'n hoog voorschot is nog nooit eerder met een artiest overeengekomen.

Amai, amai, met garantie en al. Harold Melvin and the Blue Notes. Satisfaction guaranteed. Een beetje Philly soul op deze maandagnamiddag bij Zoom. Straks om 5 uur is er weer een nieuwe Top 5 at 5. We gaan samen naar Nederland, naar deze week in 1968. En dan hoor je dus de top 5 van toen. Dit is Helen Shapiro. Funny.

je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics. Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

We zaten in 1970 met Waldo de Los Rios, die toen dit muziekje van Mozart de hitparade inbracht. Hè. 1970, op een dag als deze gebeurt er ook wat bijzonders. 56 jaar geleden, precies na een zeetocht van 57 dagen die in de Marokkaanse havenstad Safi was begonnen, komt de Noorse zeevaarder Thor Heyerdahl met zijn papyrusboot de Ra 2 op het Caribische eiland Barbados aan. Wij komen zo meteen aan bij het nieuws van 5 uur. En daarna natuurlijk de top 5 at 5. Eerst nog...

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De dramatische natuurbrand in het bos van Fontainebleau bij Parijs is mogelijk aangestoken. De politie voert een onderzoek. Frans minister van Binnenlandse Zaken Núñez heeft dat bevestigd. De brand woedt nog volop en een 900-tal mensen is al geëvacueerd. Van slachtoffers is tot dusver geen sprake. Het treinverkeer tussen Parijs en Lyon normaliseert zich intussen wel stilaan. Het vuur had ook meerdere spoorwegkabels vernietigd en één hoge snelheidstrein stond zelfs de hele nacht stil. De brand in natuurgebied Mechelsbos in Maasmechelen in Limburg is opnieuw onder controle. Deze voormiddag was het vuur weer opgeflakkerd. Vorige nacht blusten enkele korpsen een eerste brand. Door de duisternis in dicht bosgebied was die moeilijk te lokaliseren en is een drone ingezet. Nu branden nog lagen turf in de bodem. De brandweer blijft vanmiddag nog nablussen. 8 hectare natuurgebied is afgebrand. En de zware brand gisteren in de duinen tussen Wenduinen en Blankenbergen heeft zo'n 7000 vierkante meter aan vegetatie in de as gelegd. Veel meer dan aanvankelijk meegedeeld. Naar de oorzaak van die brand is het nog altijd gissen. In Kinrooi in Limburg, vlakbij de grens met Nederland, is een bus van de lijn tegen een vrachtwagen aangebotst. Vermoedelijk is de chauffeur onwel geworden. Hij reed met de bus gewoon door over een rotonde op een druk kruispunt en belandde tegen de vrachtwagen. Niemand raakte gewond, er zaten ook geen passagiers op de bus. Er is wel veel materiële schade aan beide voertuigen. En Luxemburg is niet langer het goedkoopste tankland van Europa. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van benzine, diesel en oplaadprijzen door de ANWB. De Automobilistenfederatie van Nederland is dat. Toeristen die met de wagen op vakantie zijn, kunnen deze zomer de grootste slag slaan in Spanje. Bij heel wat pompstations in het land tank je bijvoorbeeld een liter diesel voor minder dan 1,5 euro. Langs de snelwegen liggen de prijzen ietsje hoger, maar gemiddeld toch het laagst van heel Europa. Zowel voor diesel als benzine. De zomer tankt intussen ook nog wat bij. Vanmiddag tot 33 graden in het zuiden en in het binnenland aan zee tot 24. Overal behalve aan de kust geldt ook hittecode geel voor de hele week.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 5 uur, goedemiddag. Het laatste uurtje van Tim in de middag. Dat we zoals altijd beginnen met de top 5 at 5 uit de Nederlandse hitparade van 13 juli 68. Op 5, Sam en Dave.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.
4: Radio Antwerpen.
5: Top 5 at 5.
4: Radio number 5.
6: Okay. Yeah. I got a little song I wanna sing.
7: Yeah.

Soul Power in de top 5 uit 5 op 5 met Sam en Dave. De nummer 5 uit de Nederlandse hitparade van 13 juli 1968. 4 plaatsen omhoog die week. Ze zouden nog 1 plekje hoger geraken met deze You Don't Know What You Mean To Me. Op nummer 4 dan, de Easy Beats en Hello, How Are You? We own.

De Rolling Stones op 3 in de top 5 van 13 juli 1968 uit de Nederlandse hitparade. En Jumping Jack Flash, het is de enige uit de top 5 die 3 weken op 1 had gestaan eerder in 1968. Op 2 dan, Bobby Goldsboro, 1 plekje omhoog die week met

0: Prachtig, maar triest nummer van Bobby Goldsboro, Honey.
1: And see the tree, how big it's grown. But friend, it hasn't been too long. It wasn't big.
0: Het was de nummer 2 vandaag in onze Top 5 at 5. We doen dat hier iedere werkdag van maandag tot en met vrijdag om 5 uur. Een top 5 ergens uit België, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië of de VS. Ergens uit de jaren 60 van deze week. 13 juli 1968 dus vandaag uit de Nederlandse hitlijst. Alleen nog de nummer 1 heb ik voor je. En die is voor Gary Puckett en The Union Gap. Gingen 2 plekken omhoog die week met Young Girl.

Kaap wordt er zeer vroeg gegeten vanavond, blijkbaar. Hè? Ja, dat is niet echt iets voor mij bij deze temperatuur. En ik ga dan net een beetje later eten. Dat is zo'n beetje de gewoonte. Ja, puree patatjes, het is nu ook niet echt iets wat bij het weer past natuurlijk. De mashed potato time haalden wij nog eens boven uit 1962 hier bij Zoo. Straks Shirley Bassey en dit is

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

0: De winnares van het Eurovisie Songfestival 1967, Sandy Shaw.
1: Like a puppet on a...
0: En a puppet on a string.
1: String.
0: 1967, op een dag als deze 59 jaar geleden, komt er triest nieuws uit de wielerwereld. De Britse wielrenner Tom Simpson, slechts 30 jaar oud, overlijdt in Avignon nadat hij tijdens de beklimming van de Mont Ventoux in de 13e rit van de Ronde van Frankrijk door een zonnesteek was getroffen. Het bleek ook dat hij stimulerende middelen had genomen, doping dus. Tom Simpson won in 61 de Ronde van Vlaanderen en in 65 de Ronde van Lombardije en het wereldkampioenschap op de weg in San Sebastian. Van 1967 dan naar 75, maar wel allemaal liedjes van de Beatles uit de jaren 60. Tenminste toch de titels daarvan. Barclay James Harvest is dit.

Dan kom je hier aan je trekken hoor, bij Zoo. 24 uur per dag op FM, DAB+ en op Zoo.radio. Al die mooie liedjes uit de jaren 50. Vooral de jaren 60 en ook de jaren 70. Je hoorde Johnny Hallyday. En dit is Dolly Parton, Jolene.

Ja, het zou me verbazen als er nu mensen zijn die pas wakker worden. Maar goed, ja. Good morning, Starshine in dat geval. Misschien was het een laatmiddagdutje. Dat kan ook natuurlijk. Oliver, zing. Goedemiddag,

0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets, Nuits en Zoo.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
3: Huh?
2: Te lang. Kijk, daarom is hier...
3: Oh, een doos.
2: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
3: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
2: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
3: De echte vent huurt bij Ribarent.
7: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
1: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
8: Paska, voor groot en klein.
9: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
10: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
11: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
12: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
13: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
14: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
15: Zoo Radio.

0: Ja, ik weet niet, maar volgens mij is het summertime. Dat is wel duidelijk zo. Hè? Hobby Horse, het was het groepje rond Mary Hopkin en haar man, de producer Tony Visconti. Zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze Tim in de Middag. Nog een hele fijne avond. Veel plezier met de Zoobox. Smakelijk eten als je aan tafel gaat. En morgen om 2 uur hebben wij een nieuwe afspraak hier op Zoo.
1: The home of rock and roll, soul and...

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Een Belgische man is nu officieel geïdentificeerd als een van de 13 dodelijke slachtoffers van de bosbrand in Spanje. Het gaat om een 60er die woonde in Bedar in Almeria. 6 slachtoffers zijn nu geïdentificeerd. De anderen zijn 3 Britten, 1 Franse vrouw en een Spanjaard. Hoogstwaarschijnlijk zijn bij de 7 andere slachtoffers ook nog 2 Belgen. De autoriteiten moeten dat nog bevestigen. Daarnaast is sprake van nog 10 vermisten in diezelfde regio. In een buitenzwembad in Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De kleuter was in problemen geraakt in het water. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. En in Ekeren bij Antwerpen is een jongen van 18 kritiek na een illegale zwempartij in het domein Ekerse Putten. Een duikster zag het gebeuren en haalde de jongeman niet zonder moeite uit het water. Hij is nog ter plaatse gereanimeerd voor de hulpdiensten hem afvoerden. In de Ekerse Putten is het water op sommige plaatsen erg diep. Zwemmen is er ten strengste verboden. In mei kwam hier nog een man van 72 om het leven. De provincie Antwerpen gaat een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor het invullen van de vroegere macrosite op de grens van Deurne en Wijnegem. Met de huidige regels kan op het grote terrein alleen een nieuwe groothandel komen. De wijziging moet nieuwe bestemmingen mogelijk maken en ruimte bieden aan verschillende bedrijven en meer groen. De provincie wil ook een nieuwe fietsverbinding. De procedure zal zeker 2,5 jaar duren. En Kevin Tumba stopt bij de Belgian Lions. De center van 2,10 meter was jarenlang vaste waarde in de selectie en speelde 106 interlands. Hij blijft wel nog actief op clubniveau. Bij kampioen Antwerp Giants heeft hij nog een contract tot eind volgend seizoen. Tumba is 35. Ook vanavond drukkend warm. Vannacht minima van 15 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot 34 graden. In het zuiden en oosten is er dan kans op onweer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedenavond, het is 6 uur. Een goed gevulde zoobox staat voor je klaar.
2: From the Beverly Hills event.

0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Kreeland Kantoor Vets Nuits en Zoo.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
4: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
5: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
6: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-03-75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website. www.oris-wuits-tuin.be.
7: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
8: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03-361-51-51 of kijk op ivanpelt.be.
9: Good evening.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toon aangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
4: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Paska, voor groot en klein.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
8: Weet je wat jij nodig hebt?
7: Een persoonlijke assistent?
8: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
7: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
8: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
7: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
8: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
7: Ik voel de stress al verdwijnen.
8: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
7: Dag stress, tijd om los te laten.
9: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
10: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
11: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Een Belgische man is nu officieel geïdentificeerd als een van de 13 dodelijke slachtoffers van de bosbrand in Spanje. Het gaat om een 60er die woonde in Bedar in Almeria. 6 slachtoffers zijn nu geïdentificeerd. De andere zijn 3 Britten, 1 Franse vrouw en een Spanjaard. Hoogstwaarschijnlijk zijn bij de 7 andere slachtoffers ook nog 2 Belgen. De autoriteiten moeten dat nog bevestigen. Daarnaast is sprake van nog 10 vermisten in diezelfde regio. In een buitenzwembad in Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De kleuter was in problemen geraakt in het water. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. En in Ekeren bij Antwerpen is een jongen van 18 kritiek na een illegale zwempartij in het domein Ekerse Putten. Een duikster zag het gebeuren en haalde de jongeman niet zonder moeite uit het water. Hij is nog ter plaatse gereanimeerd voor de hulpdiensten hem afvoerden. In de Ekerse Putten is het water op sommige plaatsen erg diep. Zwemmen is er ten strengste verboden. In mei kwam hier nog een man van 72 om het leven. De provincie Antwerpen gaat een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor het invullen van de vroegere macro-site op de grens van Deurne en Weinegem. Met de huidige regels kan op het grote terrein alleen een nieuwe groothandel komen. De wijziging moet nieuwe bestemmingen mogelijk maken en ruimte bieden aan verschillende bedrijven en meer groen. De provincie wil ook een nieuwe fietsverbinding. De procedure zou zeker 2,5 jaar duren. En Kevin Toumba stopt bij de Belgian Lions. De center van 2,10 meter was jarenlang vaste waarde in de selectie en speelde 106 interlands. Hij blijft wel nog actief op clubniveau. Bij kampioen Antwerp Giants heeft hij nog een contract tot eind volgend seizoen. Toumba is 35. Ook vanavond drukkend warm. Vannacht minima van 15 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot 34 graden. In het zuiden en oosten is er dan kans op onweer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere paska-smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paska, voor groot en klein.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Mijn

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtsebaan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelegem of garage-oelegem.be 0475 81 68 47.
8: Broadcasting to the world.

0: Een Belgische man is nu officieel geïdentificeerd als een van de 13 dodelijke slachtoffers van de bosbrand in Spanje. Het gaat om een 60er die woonde in Bedar in Almeria. 6 slachtoffers zijn nu geïdentificeerd. De anderen zijn 3 Britten, 1 Franse vrouw en een Spanjaard. Hoogstwaarschijnlijk zijn bij de 7 andere slachtoffers ook nog 2 Belgen. De autoriteiten moeten dat nog bevestigen. Daarnaast is sprake van nog 10 vermisten in diezelfde regio. In een buitenzwembad in Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De kleuter was in problemen geraakt in het water. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. En in Ekeren bij Antwerpen is een jongen van 18 kritiek na een illegale zwempartij in het domein Ekerse Putten. Een duikster zag het gebeuren en haalde de jongeman niet zonder moeite uit het water. Hij is nog ter plaatse gereanimeerd voor de hulpdiensten hem afvoerden. In de Ekerse Putten is het water op sommige plaatsen erg diep. Zwemmen is er ten strengste verboden. In mei kwam hier nog een man van 72 om het leven. De provincie Antwerpen gaat een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor het invullen van de vroegere macro-site op de grens van Deurne en Wijnegem. Met de huidige regels kan op het grote terrein alleen een nieuwe groothandel komen. De wijziging moet nieuwe bestemmingen mogelijk maken en ruimte bieden aan verschillende bedrijven en meer groen. De provincie wil ook een nieuwe fietsverbinding. De procedure zal zeker 2,5 jaar duren. En Kevin Toumba stopt bij de Belgian Lions. De center van 2,10 meter was jarenlang vaste waarde in de selectie en speelde 106 interlands. Hij blijft wel nog actief op clubniveau. Bij kampioen Antwerp Giants heeft hij nog een contract tot eind volgend seizoen. Toumba is 35. Ook vanavond drukkend warm. Vannacht minima van 15 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet tot 34 graden. In het zuiden en oosten is er dan kans op onweer.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de vijfde editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelan-kantoor Vets Nuits en Zoo.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
3: Mijn concert!

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
5: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.

0: Verenigde Staten starten een grootschalige campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio kondigt dat aan op X. Rubio noemt het tribunaal een onaanvaardbare dreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en rechtssysteem. Hij heeft het ook over een oorlog tegen de VS gevoerd met vonnissen en verdragen. De relaties met Washington zijn flink verzuurd sinds het strafhof een arrestatiebevel uitvaardigde tegen Israëlisch premier Netanyahu. Door de aanhoudende droogte en warme temperaturen is de code voor brandgevaar in bos- en natuurgebied overal in Vlaanderen opgeschaald van geel naar oranje. Dat vraagt ook een sterk verhoogde waakzaamheid bij de hulpdiensten. Bij code oranje worden bezoekers van bos- en natuurgebieden met aandrang gevraagd geen afval weg te gooien, op de paden te blijven en zeker niet te roken. Sinds de eerste hittegolf kennen de meeste Vlaamse bossen een flinke toestroom aan bezoekers op zoek naar koelte. Bij het recente toelatingsexamen geneeskunde zijn toch nog 6 deelnemers uitgesloten nadat ze op fraude waren betrapt. Ofwel met hun gsm of met een smart glass, waarbij een scherm digitale informatie toont. Het examen verliep op papier na het grote aantal fraudegevallen met de examencomputers vorig jaar. De startquota zijn intussen ingevuld. 1880 kandidaten, ongeveer een derde, kunnen de opleiding tot arts aanvatten. 280 die voor tandarts en 240 voor dierenarts. En in het Verenigd Koninkrijk is de moord op de voormalige rechtse politica Anne Widdecombe mogelijk toch terroristisch geïnspireerd. Eerder was het tegendeel gezegd. De gespecialiseerde eenheid van de politie start een onderzoek. Widdecombe, 78, lag zaterdag dood in haar huis. Ze had zware verwondingen. De opgepakte man van 28, die dezelfde dag weer was vrijgelaten, zit nu toch weer in de cel. Widdecombe was ooit minister voor de Conservatives, maar was daarna actief bij Reform UK van Nigel Farage. Onder meer over holibirechten en abortus nam ze vaak zeer conservatieve standpunten in. Tijdens de nacht wat wolkjes en zeer zachte minima, 17 tot 21 graden. Daarna volgt weer een hete dinsdag tot 34 graden. Enkel aan zee is het een pak koeler. Tegen de avond is er kans op een onweersbui.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp,

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schattekind.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800... 266-60.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirk's Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirk's Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirk's.
6: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
7: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
8: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
9: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
10: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
11: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

0: Verenigde Staten starten een grootschalige campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio kondigt dat aan op X. Rubio noemt het tribunaal een onaanvaardbare dreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en rechtssysteem. Hij heeft het ook over een oorlog tegen de VS gevoerd met vonnissen en verdragen. De relaties met Washington zijn flink verzuurd sinds het strafhof een arrestatiebevel uitvaardigde tegen Israëli's premier Netanyahu. Door de aanhoudende droogte en warme temperaturen is de code voor brandgevaar in bos- en natuurgebied overal in Vlaanderen opgeschaald van geel naar oranje. Dat vraagt ook een sterk verhoogde waakzaamheid bij de hulpdiensten. Bij code oranje worden bezoekers van bos- en natuurgebieden met aandrang gevraagd geen afval weg te gooien, op de paden te blijven en zeker niet te roken. Sinds de eerste hittegolf kennen de meeste Vlaamse bossen een flinke toestroom aan bezoekers op zoek naar koelte. Bij het recente toelatingsexamen geneeskunde zijn toch nog 6 deelnemers uitgesloten nadat ze op fraude waren betrapt. Ofwel met hun gsm of met een smart glass, waarbij een scherm digitale informatie toont. Het examen verliep op papier na het grote aantal fraudegevallen met de examencomputers vorig jaar. De startquota zijn intussen ingevuld. 1880 kandidaten, ongeveer een derde, kunnen de opleiding tot arts aanvatten. 280 die voor tandarts en 240 voor dierenarts. En in het Verenigd Koninkrijk is de moord op de voormalige rechtse politica Anne Widdecombe mogelijk toch terroristisch geïnspireerd. Eerder was het tegendeel gezegd. De gespecialiseerde eenheid van de politie start een onderzoek. Widdecombe, 78, lag zaterdag dood in haar huis, had zware verwondingen. De opgepakte man van 28, die dezelfde dag weer was vrijgelaten, zit nu toch weer in de cel. Widdecombe was ooit minister voor de Conservatives, maar was daarna actief bij Reform UK van Nigel Farage. Onder meer over holibirechten en abortus nam ze vaak zeer conservatieve standpunten in. Tijdens de nacht wat wolkjes en zeer zachte minima, 17 tot 21 graden. Daarna volgt weer een hete dinsdag tot 34 graden. Enkel aan zee is het een pak koeler. Tegen de avond is er kans op een onweersbui.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de vijfde editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Pad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
3: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
4: Oh nee, een vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privécel naar de Clou.
4: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress, tijd om los te laten.
6: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
3: Ah, zie hier, we zijn er. Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
4: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rybarent.
3: Oh?
4: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
4: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
4: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
5: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
3: Oei.
6: Rybarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of rybarent.be.
7: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
8: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
9: Oh, amai, mijn voeten.
10: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
11: Sluitingsdagen donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
12: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
13: Laat je niks wijs maken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
14: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

0: Verenigde Staten starten een grootschalige campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio kondigt dat aan op X. Rubio noemt het tribunaal een onaanvaardbare dreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en rechtssysteem. Hij heeft het ook over een oorlog tegen de VS gevoerd met vonnissen en verdragen. De relaties met Washington zijn flink verzuurd sinds het strafhof een arrestatiebevel uitvaardigde tegen Israëlisch premier Netanyahu. Door de aanhoudende droogte en warme temperaturen is de code voor brandgevaar in bos- en natuurgebied overal in Vlaanderen opgeschaald van geel naar oranje. Dat vraagt ook een sterk verhoogde waakzaamheid bij de hulpdiensten. Bij code oranje worden bezoekers van bos- en natuurgebieden met aandrang gevraagd geen afval weg te gooien, op de paden te blijven en zeker niet te roken. Sinds de eerste hittegolf kennen de meeste Vlaamse bossen een flinke toestroom aan bezoekers op zoek naar koelte. Bij het recente toelatingsexamen geneeskunde zijn toch nog 6 deelnemers uitgesloten nadat ze op fraude waren betrapt. Ofwel met hun gsm of met een smart glass, waarbij een scherm digitale informatie toont. Het examen verliep op papier na het grote aantal fraudegevallen met de examencomputers vorig jaar. De startquota zijn intussen ingevuld. 1880 kandidaten, ongeveer een derde, kunnen de opleiding tot arts aanvatten. 280 die voor tandarts en 240 voor dierenarts. En in het Verenigd Koninkrijk is de moord op de voormalige rechtse politica Anne Widdecombe mogelijk toch terroristisch geïnspireerd. Eerder was het tegendeel gezegd. De gespecialiseerde eenheid van de politie start een onderzoek. Widdecombe, 78, lag zaterdag dood in haar huis, had zware verwondingen. De opgepakte man van 28, die dezelfde dag weer was vrijgelaten, zit nu toch weer in de cel. Widdecombe was ooit minister voor de Conservatives, maar was daarna actief bij Reform UK van Nigel Farage. Onder meer over holibirechten en abortus nam ze vaak zeer conservatieve standpunten in. Tijdens de nacht wat wolkjes en zeer zachte minima, 17 tot 21 graden. Daarna volgt weer een hete dinsdag tot 34 graden. Enkel aan zee is het een pak koeler. Tegen de avond is er kans op een onweersbui.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills event.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
2: Huh?
1: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei. Dat is hier en hier is naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat af, traf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen verzelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Mijn echte vent, huurt bij Ribarent.
6: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha. Met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
7: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
8: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
9: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
3: Hallo, met Riel Krak.
4: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
3: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
4: Ja, dat zegt de geest ook.
5: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
6: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat is een knap lastig tijd. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
7: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
8: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
9: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen. Je auto naar de haaien?
0: Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.